soms zit het in het maars te pas. Dat kan zijn met dat helemaal op verserie. Je vertelt nog eens in de septic, als mijn boer zei het dan. Voor die jasje kjovers, dat is nooit.